van verrassing. Nog een troefkaart in die hand en skop die brandewijn in. En na die vier in die tijd verdwijn. Pleister al die gaten, ten stok alleen zijn pijn. Yeah, met mijn brandewijn, ik kan niet geen water. Yeah, met mijn brandewijn, ik kan niet geen water. Krijg mijn hart nooit koud niet, voort mijn uren nooit later. Yeah, krijg mijn hart nooit koud niet.